As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra. Als die meren om jou begin kraak, die gemmer brandewijn man raak. Tussen steegjes en gebouwen en Bernetstraat se ochendkoue, word die wedloop tot stop gedwong. Dan kom die stilte wat jou huis toe wil brengen.

0: jou laat achterblij om te wachten van mij. Het jou laat achterblij om te wachten van mij.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Want ik weet ik zal voor blikjes daar krijg, daar in die vuiste hoek. O, blikman het net een arm, die ander een is nog zoek.

is een meis. Bottom in die spins is zijn grootste vind. Met een groot gevecht krijg hij

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Is je triple owl voor vandaag lekker in om dier te trekken? Pitbull, September, Is je triple owl voor vandaag lekker in om dier te trekken? Pitbull, September, Armand Hofmeyer met partijkie slaap herhaal en wind.

0: is Rian Strydom, jy is die een en Chantel Bosch, ons beloftes local is lekker besig met jou boodskappe.
1: Môre, JK.
0: Môre.
1: Petru Pettit hierdie kant.
0: Petru.
1: Ek wil net sê, baie sterkte vir die operasie wat voorlê.
0: Dankie.
1: Ek weet dat die Here saam met jou sal wees.
0: Amen.
1: En dat hy jou hand sal vashou.
0: Mm-hmm.
1: En ons wens jou spoedige beterskap toe. Baie groete.
0: Ek vat het, baie dankie Petru. Môre wil Anton Zeli geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Groete van almal by Rita van der Merwe aftree oort. En dis aan Anton Zeli wat vandag verjaar. Jacques, wens vir Johan tyd geluk met sy verjaardag vandag. Bly altyd die omgee nederige man wat jy is. Jy is net spesiaal lekker verjaar. En dit is sommer net van almal wat lief is vir jou. Dis vir Johan tyd. Baie geluk Johan met daai enetjie. Kom ons hoor wat sê hierdie spesiale boodskap van môre.
2: Môre Jacques.
0: Môre.
2: Goed, ja, sterkte voor en toe op alles.
0: Dankie.
2: God is good always.
0: Amen.
2: Voor ons allemaal. Voor mijn goede boodschap is hier al van mijn vrouw Jackie van seks bij lief vooral. En voor Tannie van Vieren, ja, ik het kom keier. Dat was mijn tweede ma daar. Ze heeft ons ook maar altijd zo
0: prachtig.
2: Mooi geld met alles. Ons is lief voor haar. En ons gaan kom keier weer. Dankie, JK. Geseënde dag. Ja, Maaike Dikkie.
0: Dankie, Dikkie. En ja, de man wat vandag verjaar is Armand Hofmeyer. En hy sing sy treffer, Gaat type Marai.

is die man wat vandag verjaar, Armand Hofmeyer, baie geluk gehad, Tiep en Marai. Baie dankie Wally, vir die sterk wensing vir die operasie ook, Karen. Dankie vir jou, Linda Pieu. Ook dankie vir jou mooi boodskap, Christina. Ek waardeer ook jou boodskap al van Dispatch en Landy Fouché ook. Dankie vir die mooi boodskap. Hoor, ja, die 8 September gaan dan nou die galblaas verwyder tot daai toe, tyd toe, hou maar net my in gebed, dat die pyn net sal wegbly tot daai tyd toe, want volgende week moet ek bietjie daar in Johannesburg wees. Ek bedien naby Pastor Morne, net duplesien, ek het ook een hele kursus, nie kursus nie, maar so is een konferentie wat ek gaan bywoon ook daai kant. So, lekker. Ons gaan ook bietjie hulde bring aan die tweede uur aan een dame, wat groot, groot impak in die muziekbedrijf gemaakt het, natuurlijk Dolly Parton. So, tweede uur praat ons een bietjie oor haar lewe en dan gaan ons bietjie ook gesels en hoor precies wie en wat sy was en ons bring hulde in haar lewe. Hier is een mooi lied wat ons nie stoefvat en is Joe F. Ivers in jou oor.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Die klanken van Bok van Blerk met die dating game.
1: Dikkie, hou vast.
0: Dit voor het Robbie Wessels met Bob Jan. En Bad Boys Blue met Queen of Hearts. Goeie muziek op sy tyd. Vandag nog goeie muziek. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalins en ek hou vir jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Ek op Jacques Weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kompuis Kaskanades deel ek met julle 2 heerlijke hoender geregte. Baie lekker en so makkelijk om te maak. Die heel eerste ene is een bruin eie sop kookhoender recept. Nou ek weet, dit is een mondvol om te sê, maar dit is absoluut een mondvol ook om te geniet. Dit is baie lekker. Hy kry een bykie kook by, hy kry so 10 tot 12 hoender porties, dan kry een pakkie bruin eie sop, een groot ei en dan natuurlijk jou spisserije. Die spilletjie word saamgemeng en dan bak jy nou hier die hoenderstukke vir so 45 minuten in die oond, en laat ek jy nou vertel, een makkelijke recept en so lekker. Die ander recept wat ek met julle wil deel, of nog een recept, wat vir my natuurlijk een van my gunstelinge is, en dit is een paprika hoender recept. Nou, ek is verskriklik lief vir paprika, ek gebruik het oor meeste van my disse, gerookte paprika of gewoon. Nou, hierdie specifieke recept is gewone paprika, en dan wat jy met hom doen is, jy gebruik ook so 900 dye of boukies, dan kry jy so'n bietjie kruie by, natuurlijk paprika, en dan kry jy sierroom by, wat hom nou natuurlijk een heerlijke smaakje, saam met al die kruie, en dan jou hoenderaftreksel, wat jy hom in, sal ek maar sê, gaar maak. En laat ek jou vertel, hierdie is een baie lekker recept. Jy kan hom bedien saam met knoffelaartappels, die kapokaartappels. Jy kan hom bedien saam met een geerige rys. Jy kan met hom maak net wat jy wil. Hy is absoluut heerlijk. Maak een merk in hy receptenboek vandag vir die naweek of soms so in die week. Die lekker ding is, hierdie kan jy nou so in die week maak en dit is een vinnige recept. Jy sorg net dat jy alles by mekaar sit en dan kan soos ek hom geniet saam met kapokaartappels. Jy kan die kapokaartappels vinnig aan mekaar slaan en dan het jy nou een heerlijke aandete. Laat ek jou vertel, hy is absoluut heerlijk. Ek sal somme, wel wat ek gewoonlik doen is, ek sorg maar dat daar genoeg hoenderduitjies is, want daar wil ons nou volgend vir die volgende oggend so paar stukke oorbly wat hy so vinnig kan geniet vir ontbijt. Een baie lekker recept, julle al twee van hulle en soos ek sê, baie makkelijk om aan mekaar te slaan. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Tyd is so 20 minute oor 12, kom ons gaan terug na die muziek toe.

Volg ons op Facebook @ Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Gras gegroeid, zegelbos en mupani. Anker een rooi grond en basalt.

Die klanke van Dodo Nyoka en hy gee vir ons Juliet. Net vir het Christijn met ek gaan jou kom haal en natuurlijk die judgment, why not me? Tijd is nou so 5 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriende, dit is natuurlijk Augustus en is vrouwe maand. Vulle aanzak en vul iemands hart. Ons aanzakprojek is weer op volle dreef. Aanzak is synoniem met vrou wees. So ons versamel jou aanzakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Ons aflaaipunt is Cobblestone & Warmer, Daniels Astron Energy in Uitnaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

zij een kamer binnen gaan. Al die mannen wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Sy het my bitter baie dinge geleer van wat een jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het

boodskap bracht. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mis erin in die ogen. Kleef jij aan mij?

Duran Duran, Wild Boys. Luister even, het is een wille woensdag picknick samen met jou. Rooi wijnprofeet, skop dinge af, sal jy bly. Het is goed om samen met jou te wees. Dank je, Etienne Kalitz, met die middag samen zijn. Morgen is hele tijd, hele plek. Ek samen met jou tot zo net voor 6 op hierdie woensdag, 26 augustus. Weer sport topic. Kiki kijk, hartstaf ook. Natuurlijk, Mark Marshall, raai die lawaai. Hopelijk is alles oké. Okay? Hij is nog gezond en hij is samen met ons. Altijd lekker om samen met hom te kijken in die laatste uur van het programma op woensdag. Willem Boota sing, hallo my hart.

0: skud. Wat ek nooit wou sien, was so verslaaf van haar 10 uit 10. Daar was, is desperaat om langs jou te staan met jou te praat.
1: Jy vroom my, hoe verlief ek dan nog is my stoel.

thuis en was zo verslaafd van hij ding. Daar was, ik zat desperaat om langs jou te staan en met jou te praten. Vreemd toe, dat je zo erbij stelselmatig, ik zo ontruig. Lieflijk, je hebt mijn droom gevat en hem opgeblazen en toe opgekrakt.

0: Maar zij champagne uit Spanje, maar ik zie niet zo in ons WhatsApp hier op die wijn hier. Sorry, stuur voor ons daar oranje wijn, maar soos orange wine, wat hulle daar hier gekry het van hulle Franse kinders wat kom kuier het. Nou, daar is baie interessant, so dit stond nou nie uit Spanje nie, maar dit is uit, ek weet nie waar nie, maar dit is Vin Orange, so dit is orange wine. Nou, ons het al hieroor gepraat, maar korrigeer my net weer oor wat precies is orange wine?
1: Ja, is interessant.
0: Of orange?
1: Ja, hallo, sorry, dankie vir die foto.
0: Ja?
1: Sommige, jy kan mens sien op die etiket ook, is waar hulle die, dis, for a lack of a better word, skin contact white wine. So, dis witwijn wat hulle, ja, en dan die doppe basis geer dit die kleer. En dan ook natuurlijk die kultie waarop hulle gebruik speel een rol, en dis, maar dis waar die kleur. So die etiket het, eindelijk kan sien iemand wat die drijven
0: in paar,
1: ja. So,
0: en dis interessant, want jy is gepraat oor hoe mense wat die keer in sulke groot vat is, hulle sommer hulle hande gebruik, met sommer so'n rol in het, net om die skin contact met die wijn te hee, of
1: ja,
0: die sap te
1: hee. Ja, dis waar die kleur en die geur baie keer vandaan kom. So ja, dit is interessant ene.
0: Dis baie, baie interessant. Dan sien ek het ons nog een foto hier so deurgekryf van Piet af, met 2026 Muscato. Die rosé en die wit Muscato het hy hier gestuur vir ons. Ek weet nie of daai niet is nie, en of het net, wel die wijn is niet, want het is 2026, want jy sê dit so 3 maande en al op die rak, maar ek wil sê hierdie brand, of hierdie wijnplaas, het al een rebrand gedoen onlangs. Janko sê, hy het nog nie gesien nie, so ons gaan het nou gaan soek.
1: Ja, snaks, ek was so paar weke terug was ek daar gewees, maar ek het nie gesien op die plaas, maar ek nou nie specifiek uitgekyk vir dit nie, maar ja, is interessant.
0: Het is baie interessant. Baie, baie dankie Piet en Renai dat julle dit vir ons deurgestuur het. So, het is iets wat ons nie op ons rivalry gehad het nie, want niks tramp in Muscato.
1: Ja, Muscato is baie gewild.
0: As jy nou met kies tussen een pink en een wit Muscato, myn is pink.
1: Ek sal wit vat.
0: Ek hou van die pinke. Die pink is my net, hy gee net die extra smaakje, maar hy is soeter as die wit ook.
1: Ja, definitief. En het begin baie, baie gewild raak. En ek sien baie meer Muscato's op die brakke deesdae.
0: Ja.
1: Vroeger jare was daar so 1 of 2, of miskien een handjie vol bekende handelsmerke, maar deesdae begin het baie meer
0: gewild
1: raak. So, en ek dink dis kom groter name soos hierdie ook dit begin maak.
0: Hoekom
1: want as een aanvraag vir dit.
0: Ja, hoekom denk jy het dit net as gevolg van aanvraag, of denk jy een paar van die boere het net baie meer begin experimenteer met die Muscato druiwe en so aan? Ja,
1: ek denk, Suid-Afrikaners het maar nog steeds witte soetand. En Muscato is so klein bykie aan die soeterkant, maar nie sien daai oudtijds is, ek het so genoem.
0: Ja, dis dan nie jou poort en jou muskadel.
1: Ja, so is so afdraai, bykie meer aan die soeterkant, so ek denk, dis kom het so gewild is. By ons ook, ons verkoop verskrikkelijk baie Muscato, die mense, daar is het mark wat uit en uit net kom en dis al wat hulle drink.
0: Net Muscato. Maar weet jy, ons het een paar weke terug het een luisteraar vir ons gevra, hoekom praat ons nooit van soetwijne nie?
1: Uit en uit net kom en dis al wat hulle drink.
0: Net Muscato. Maar weet jy, ons het een paar weke terug het een luisteraar vir ons gevra, hoekom praat ons nooit van soetwijne nie? En toe het ons ook genoeg

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Smith Islands in the stream. En julle weet hoe kom, nee. Baie dankie vir, ek kan nou nie onthou wie dit aangevraat nie, maar baie dankie dat julle vir hierdie prachtige liedjie gevraat. Ek speel het met liefde vir julle en vir Dolly ook, nee. Julle het omtrent my speelhuis nou vol gemaak. Ek het om tot so net voor 9 vol gesqueeze met al julle versoeke daar. So ek het dit ingedruk. So allemaal wie vanavond iets gevraat, sy liedjie gaan speel. Daar is nie een van hulle wat nie gaan speel. Nie. So baie, baie dankie vir dit. Ek waardeer dit verskriklik baie. So julle kaars om my tot so net voor 9, voordat ek oorgie aan julle smuiding Brits, dat julle op een rondom Tali Rits gaan neem. So bly net waar jy is, hier op jou lekker luister, stasie luister, FM Media Klein Saterdag, met my Lise Marie.
1: Metro Diesel. Of nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het reg gehoor. Goedkoper as jou oupa's Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441 Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Dit is voorbij, maar ik blij denk aan jou. Vergeer

0: Wat een prachtige, prachtige liedje is het niet? Rowan Ash met Whiskey to My Soul. Het raak ons hier nog zo'n paar minuten. Dan ga ik jullie met groet. Eindelijk dus zo 20 voor. Het is eindelijk nou tijd voor mij om jullie te groet. Ik wil net weer eens dankie sê aan Dean Kwaatheel wat in die atelier was. Met zijn 4 boeken wat hij geskryf het. Ik heb het al gedeeld op mijn sociale media. Als jullie daar ook wil gaan luur daar. Sy 4 boeken is beschikbaar ook op zijn webblad. www.deankwaatheel.co.za. Jullie kunnen ook natuurlijk op de Tystroom se webblad gaan luur of op hulle sosiale media gaan luur gerust daar wat 'n absolute eer het is om vir Dean hier te gehad het om weekliks vir Janko hier te hee en natuurlijk vir elk een wat ingeskakel is wat 'n absolute fantastische ding om julle ook hier by my te hee. Baie dankie dat julle die aand saam met my geniet het. My hart is bitterseer oor Tim Curry en oor Dolly Parton, so ek gaan na huis toe ry en dan gaan ek Rocky Horror Picture Show kyk. Maar terwyl julle natuurlijk hier in die atelier saam kuier, Niels Meyring Brits is reg om saam met julle op 'n rondom daardie rits te gaan. Bly ingeskakel net vir julle as ek vang julle weer môreoggend tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast.
1: Volg ons op Facebook @luister_fm.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Maar die reëls geld nie vir almal nie. En op die spoorlijn wat eens sou sny, loop daar nou een soustrein, waar almal lekker ry.

hier met mijzelf langs je water. Bij kaarsen klanken, wereld alma mater. Ik wonder wie jij is, en ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het vol om in jouw blauwe te kijken. Hier binnen is het snoezig, die ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom? Waar kan die tafel alleen?

werd je gewend dat je bijna kon wit. Wil jij kaarsen zien, spijskaarten les? Zou het ooit waar als ons plekken kon ruil? Zou jij bijna lachen en ik buiten huil? Ik weet jij zet jouw plek, al hou jou voor die gek. Ik weet mijn hart is buiten, aan jouw kant van die ruiten. Ik en jij leef in twee werelden. In mij naar die zon en in jou naar die rem. Maar ik is niks minder als jij alleen. En ik is niks meer.